Kom je van de Zipella, hoe kom je van de Zipella? Zeg het zien, hoe goed is het in dat kost het rechter? Zij la porta fresca, fresca, bravo, mata la cueca. Kwan je zei de gemenokke, doña moke, doña ze. Ugo, ugo, zeg je dolce, zo Ci bagni da maggiore ben da una, più bellezza da mangiare da una,